0: 12 uur. Hier is Wim Oegjes.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag van DNO Radio. Van 9 tot 10 ben we er hier en achter de knoppen. Ja, er zit natuurlijk Roel Schudde, de man die de techniek zo strak heeft dat het programma vanzelf mooi klinkt. Nou, hoe heb ik dat te zeggen, Roel? Wel weer goed, zeker. En we gaan het een uur lang verwennen met de mooiste muziek in de streektaal. Van Daniel Lohuis tot Mannenkoor Ruffelte. Met humor van Bertus de Tukker en alles wat er tussen de deur gaat. Luister lekker met ons met. En laat ons dan ook eens zien wie wat hij ervan vindt. Bel of appen kan ook, of meestal alleen appen, naar 0528-373444. En zeg dan gewoon uw mening, want dat kan gewoon, hè. 0528-373444. Nou, en hij ook een verzoeknummer hebben voor Streektaal op zondag, dan kun je dus gewoon appen. Wij stelden dat zeer op prijs. Oh ja, mijn naam is weer Moegis, maar ja, dat is in de intro natuurlijk al het liefst eruit. We gaan beginnen met een van de beste singer-songwriters, dus de liedjes schrijver, zeg maar, van Drenthe. En dat is Daniel Lohuis. We gaan van start vandaag met Daniel, wat ik net al zei. En dat nummer, dat moet je eens even over nadenken, want dat heet het volgende. Zolang als het zoals nou giet. En dat zingt Daniel Lohuis voor ons.
2: Streektaal en muziek met Wim Oegjes. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

Ja, hoor je die, hoor je die mooie mondharmonica? Dat klinkt eigenlijk als een trein, hè? Tuut, hè? Ja. En als je nou dat volgende nummer gaat luisteren van Via Buze en Erwin de Vries. Die hebben het over Olgratje. En Olgratje, wat is in Groningen? Dat was een oude tram, een soort stoomtram. Nou, een duet dat is tussen die twee beiden, dat klinkt als een zondagse warme omhelzing. Via Buus en Erwin de Vries met Olgratje hier in Streektaal op zondag bij DNO Radio.

Ja, via Buze en Erwin de Vries. Ik zie me ook, zoals zitten luisteraars, heb je dat ook in zo'n oude stoomtram. Het was een heel klein stoomtram hier. En die noemt ze dus inderdaad Ol Graitje. Goed, ja, we gaan iets leuks doen. Want Roel, je hebt de knop maar goed stevig vast, hè? Want Tonia zet de boel even lekker op stil. Driemaal in de ronde van je opzijza. Ken je dat liedje nog, luisteraars? Nou, en de voeten, die gaan vanzelf mee. Tonia, driemaal in de ronde van je opzijza.

0: Ja, Tonia, Tonia. We zaten hier in de studio heftig mee te zingen, dus thuis. Goed, even een grapje tussendoor. En ik denk dat de olden ons het allemaal wel herkennen. Goed, nou, wat gaan we nou doen? We gaan naar Nico Dijkstra. En die gaat voor ons een mooi lied zingen, dat heet de Schuiteldauk. En hier in Drenthe hebben we de Schuiteldoek. En de Schuiteldoek die was overal goed voor. Overal goed voor. Als je zeg maar vieze mond aan, dan kwam moeder even met de Schuiteldoek. Als de vader even afgedrukt moet worden, dan werd het met de Schuiteldoek gedaan. Maar de tafel na het eten werd ook even afgedaan met de Schuiteldoek. En daar zingt Nico Dijkstra op. Op Streektaal, hier op zondag, mag de kop ook even lus. Met Nico Dijkstra met de Schuiteldoek. Dus schud maar. Roel schudden.
1: Met de Schuiteldoek hing het wel over hier. Het was vaak gekleed en gesmeerd. De jongsten zelden ernaar.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag van DNO Radio. Van 9 tot 10 ben we er hier en achter de knoppen. Ja, er zit natuurlijk Roel Schudde, de man die de techniek zo strak heeft dat het programma vanzelf mooi klinkt. Nou, hoe heb ik dat te zeggen, Roel? Wel weer goed, zeker. En we gaan het een uur lang verwennen met de mooiste muziek in de streektaal. Van Daniel Lohuis tot Mannenkoor Ruffelte. Met humor van Bertus de Tukker en alles wat er tussen deur gaat. Luister lekker met ons met. En laat ons dan ook eens zien weten wat hij ervan vindt. Bel of appen kan ook, of meestal alleen appen, naar 0528-373444. En zeg dan gewoon uw mening, want dat kan gewoon, hè. 0528-373444. Nou, en hij ook een verzoeknummer hebben voor Streektaal op zondag, dan kun je dus gewoon appen. Wij stelden het zeer op prijs. Oh ja, mijn naam is weer Maurice, maar ja, dat is de intro natuurlijk al uit luisteraars. We gaan beginnen met een van de beste singer-songwriters, dus de liedjes schrijver, zeg maar, van Drenthe. En dat is Daniel Lohuis. We gaan van start vandaag met Daniel, wat ik net al zei. En dat nummer, dat moet je eens even over nadenken, want dat heet het volgende. Zolang als de...

0: Ja, wat een prachtig mooi lied van Harm Wierstra. Zoek toch een deentje op. Ja, het zal me zo weten dat het met wel op een moeder liggen. Prachtig, goed. Ja, Bette Stakkaert, die kennen we denk ik allemaal wel, luisteraars. Het is een beroemde journalist destijds. Hij heeft ook pas nog een heel stuk geschreven in de Nieuwsblad van het Noorden. Of ja, geloof het wel. Of in de Hogeveense Kranten, daar weet ik al wezen. Maar Bette is even woningstof weer erin. Maar daarnaast had hij ook nog een prachtige mooie band voor No Name. En, maar Bette is nogal op met de pen goed. En hij heeft het ook over het oekie, dus zonder haar, het oekie op Tollandse veld. Nou, daar gaan we naar luisteren. Bettes, de kaart.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

Ja, dat was Bertus ten Kaat met het Oekie op Tollandse Veld. En na Bertus gaan we naar Jetta Post. En Jetta Post die neemt ons met door weer en wind. Mijn stad zingt ze. Een nummer dat altijd recht in het hart komt. Jetta Post, door weer en wind. Mijn stad. MUZIEK

Ja, dat was Jetta Post en die had het over Mijn Stad Del Ziel. Wat kunnen mensen er ontzettend fijn over zingen, over het eigen ervaring en eigen stad, zeg maar. Goed, als we het over eigen stad hebben en over de Maastricht Maastricht, dan is Bepi Kraft in Maastricht een enorme zangeres, zeg maar, die, ja, die wordt daar aanbeden en de helaas overleden Benny Nijman. Ik was er een grote fan van en ik ging bijna naar alle optredens toe. Dat is al heel lang geleden trouwens, dat moet ik zeggen. Maar dat je een prachtig samen mooi duo maakt. Bepi Kraft en Benny Nijman. En die zingen over Mie Maastricht, zachte Limburgse klank met een groot gevoel.

0: is Mie Maastricht.
1: Nee, Mie Maastricht. Nee,
2: ja, Mie Maastricht. Mie Maastricht, ja. Dat was Benny Neeman en Beppie Kraft. We gaan naar Birdie toe. Birdie, ja, de zingende buschauffeur. Maar wat heeft hij al prachtig mooie nummers gemaakt. En hij heeft een prachtig mooi nummer gemaakt over de vissers van Soltkamp. Daar gaan we naar luisteren. Het is een origineel stuk. En dat, als je het ook hoort, dan klinkt het eigenlijk al waar je er middenin zit. Birdie.

Ja, wat een mooi lied van de Vissers van Zoltkamp van Birdy. Echt een mooi origineel stuk. En dat klinkt echt uit de soul, uit het heuren. Dat klinkt dat je er minder in zit. Hè? Zo is het ook. De Vissers van Zoltkamp. Want, oh, wat is Gunning een mooie provincie. Hè? Zeker aan de zeekant is fantastisch. Daar vind je nog alle rust. Ja, dat klopt. Goed. Nou, over rust gesproken. Die rust is nou gedaan, want we gaan naar Harm Achteres. Maar Harm Achteres, ja, die heeft natuurlijk jaren heeft hij op RTV Oost heeft hij conferenties dan iedere zaterdag. Ja, iedere zaterdag. Maar ook in het land was hij heel vaak. En dan kon je ook naartoe. En die man die was zo inventief en een prachtige mooie humor. Je bent wel heel goed luisteren om te begrijpen. Maar daar gaan we naar luisteren. En even het over de tweede klas. Dan kun je lachspieren wel weer losmaken. Ben je er klaar voor een rol? Dan gaan we hem nou draaien.

0: Sinterklaas.
1: Nou, envelop.
0: Ik zei toch, het was een heel kort vestje. Dan moet je enorm volle conditie hebben. En dat had ik niet. Ik had helemaal geen conditie. Ik rook te vullen. Als ik s'mans wakker word, dan moet ik hozen. De buren om helemaal geen wekker te zetten. En toen heb ik het rook meer laten en toen hozen ik ook niet meer. Toen kwam de buurvrouw of ik wat goed te passen was, want ze heuren me niet meer. En toen ben ik maar gaan trim, dat u vandaag aan dag bijna iedereen. Ik denk, nou, dan ga ik ook trim. Ik denk, dan koop ik niet meer zo'n racefiets. Daar kun je tenminste biblioen zitten. Ja, ik wil eerst nog hem gaan zwemmen. Ik denk, daar kun je mooi biblioen liggen. Maar ja, je zult maar in slaap vallen. En toen heb ik niet meer zo'n racefiets gekocht. En toen kreeg ik zo'n mooi petje, kreeg ik voor niks. Cadeau, dat kostte me niks, dat petje. Ja, dan moet de fietsen moet erbij denken, weet je niet. Dan lekt dat nog wel een beetje. En dan ging ik s'avonds klokslag 6 uur, dan fietsen ik weg. En dan werd toch meestal wel 6:10 achter pas. Wie was ze? En dan fietsen ik duur Riesen, hè. En nu is bij ons in Riesen wel zo. Ze praat niet graag over hoe hij er zelf bij bent. Maar het pruitje gun al gauw van het is krom en het vlug duur Riesen. Ja, en toen de eerste keer toen ik weer kwam, de hele buurt is de boet te kieken. Allemaal op de stoepen, want op de straten was het op dat moment levensgevaarlijk. Want ik zag er niks, want ik had die kleppenvuur deur omzitten. En daar hij aan die trappers hij van die dingen aan zitten, daar kun je de voeten vasten. Ik doe weet niet, en daar had ik niet weer aan de dag. Ik wil afstappen en het is krom met het lag op straat. De buurvrouw direct erbij, dat alle wief. De zeg, was hier dat gebeurd? Ik zeg, dat weet ik niet, want ik lig hier net. Ja, en dokter kwam er nog aan te passen. De dokter, hij zegt, voel jij pijn? Ik zeg, ja dokter, als ik hier druk, dan doet me dat hier zo zeer. Hij zegt, als je daar dan drukt, doet u daar ook zeer? Ik zeg, nee. Hij zegt, nou dan moet je daar in het vervolg. Met druk. Maar ja, na 2-3 maanden trim kon je toch echt al zien dat ik volle fietsen. Want mijn rug ging helemaal naar de fietsen staan. Helemaal mooi krom. En ik had voor de tijd zo'n akelige rechte ruggen. En toen spreek ik er een en hij had mij lang niet de zee. Hij zegt, ik heb hoe lang niet de zee. Mij ducht daar in de krom bij loopt. Weer waar iemand door, iemand is gaan trim. Nou ja, ik word niet gauw hellig en vooral als ik geen borrel op hebben. Men nam de dagste in de kranten van verdachte H uit Rijssen trimt zonder redenen iemand in elkaar. Ik heb een klein boek met de bracht. Ik hoor het van muziek. Ik ben van een paar weken terug ben ik nog naar een opera heen geweest. En dat was nog wel een behoorlijk zwaar stuk. En toen was het pauze en toen moest ik even naar de wc. En ik sta er zo, naast de meneer dat ook wat moest. En ik zeg zo van, jonge meneer, wat een zwaar stuk, hè? Toen keek ik me aan en toen zeg ik, kijk toch vuur. Kijk en dan kreeg ik soms het gevoel dat de leu me altijd niet begrijpt.
2: Gezellige praatjes, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
3: Ja, die arme achterhefs, die kan er wat van. Arme achterhefs met de tweede klas. En dan gaan we naar een serieus nummer. En dat is van Hyper Ruel. En die zingt voor ons Ak Unu Bimi Had. Als ik je nou bij me had. Een nummer dat je even stil maakt.

Ja, wel een heel bijzonder nummer, hè? Ja. Oké, dat was super wel. Als ik hoe nou bij me had. Goed, we gaan naar huis. Met wie gaan we naar huis? Dan met Gert Warring, want daar zingt Gert over. Zo'n nummer dat voelt als thuiskomen. Zelf als zit hij nog in de auto.

0: Thuis in Gospel Music met Gea Stapman.
1: Een hele goede middag. Het is 30 augustus en het regent buiten en het blijft nog wel een poosje regenen. Het is voor de boeren en voor de tuin is het wel goed, maar ja, we hebben toch liever dat het 's nachts regent. Maar goed, we begonnen deze uitzending met Brian Dirksen met It's Time for the Rain of God. En we gaan verder met Gene Moore. Dat is een in Houston gevestigde hedendaagse gospelzanger die zich laat beïnvloeden door seculiere artiesten zoals Donny Hathaway en Stevie Wonder. Hij bracht in 2017 zijn langverwachte debuutalbum The Future uit. Als zoon van twee voorgangers groeide Moore op in een omgeving vol muziek en kerkelijk leven. Als tiener zong hij in het Southeast Inspirational Choir en aanvankelijk wilde hij carrière maken in de omroepwereld. Maar begin 20 keerde hij terug naar de gospelmuziek. Hij werkte als jeugdvoorganger en aanbiddingsleider en tekende uiteindelijk in oktober 2013 een contract bij Motown Gospel. Hij nam uitgebreide tijd voor de opnames van zijn eerste album voor dit label. En de jaren daarna werkte hij als achtergrondzanger, zowel op het podium als in de studio, terwijl hij materiaal verzamelde voor zijn debuut-LP. The Future verscheen uiteindelijk in 2017, voorafgegaan door de single Recover. Het merendeel van zijn nummers is autobiografisch. Hij wil echt wel dat zijn muziek bij het publiek binnenkomt. En hij wil laten weten dat hij een levend bewijs is dat je kunt herstellen van wat je doormaakt. Hij wil Gods liefde via muziek overbrengen, genezing bieden en mensen een goed gevoel geven. We gaan luisteren naar Gene Moore met Always Jesus.

Dat was Remco Hackert met Kijk naar de kinderen. Vanmiddag geeft Eliakim een miniconcert bij Boerderij Camping achter het Koeienpad. En wij hebben deze ook op het repertoire. We zingen hem alleen ietsje vlotter, want dit was wel heel langzaam. Maar goed, we gaan verder met Jervis Campbell. Die komt oorspronkelijk uit Charlotte, North Carolina, maar woont nu al een poos in Nashville. Hij is een christelijke muzikant in het alternatieve genre. Hij staat bekend om zijn introspectieve teksten, kenmerkende stemgeluid en unieke productiestijl. Dit alles verpakt in intieme, authentieke nummers die hij door het hele land in de gehoren heeft gebracht. In Amerika dan. Zijn liedjes zijn gebeden die hem door zijn leven heen hebben geholpen. En hij hoopt ook dat ze voor de mensen van betekenis kunnen zijn. Hij is een getalenteerde nieuwe artiest die zelf meeschrijft aan en mee produceert bij veel van zijn nummers. Zijn muziek is een ontspannende mix van pop en folk, waardoor het licht en prettig in het gehoor ligt. En zijn muziek verwijst naar God en zijn goedheid. We gaan luisteren naar Jervis Campbell met Testify.

U hoorde The Glorious Unseen met The Love of God. Het is nagenoeg 12:30, dus we gaan verder met de column. Ik heb vandaag het lied The Church's One Foundation. Het is een lied van Samuel John Stone. En het wordt doorgaans gezongen op de melodie Aurelia van Samuel Sebastian Wesley. Maar ook wel op Summerstown van A.T. Betts. Het lied werd geschreven als een directe reactie op de scheuring binnen de kerk van Zuid-Afrika. Veroorzaakt door John William Colenso, de eerste bisschop van Natal. Toen de bisschop vanwege zijn stellingen uit het ambt werd gezet, ging hij in beroep bij de hogere kerkelijke instanties in Engeland. En op dat moment raakte Samuel Stone bij het debat betrokken. Dit inspireerde hem tot het schrijven van een reeks hymnen onder de titel Lyra Fidelium, 12 Hymns on the 12 Articles of Apostles' Creed. Beetje een lange zin. Stone werd op 25 april 1839 geboren in de pastorie van zijn vader in de parochie Withmore, Staffordshire. En toen Samuel 13 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Londen, waar zijn vader een aanstelling kreeg als hulppredikant. Na zijn schooltijd aan Charterhouse ging hij studeren aan Pembroke College in Oxford. Hij behaalde er in 1862 zijn bachelor diploma en in 1872 zijn master diploma. En in die periode won hij ook de prijs van 1866 voor een gedicht over een religieus onderwerp, in dit geval de Sinaï. Maar de prijs werd hem vervolgens ontnomen omdat hij niet langer als student bij het college stond ingeschreven. En vanaf 1862 was hij werkzaam als hulppredikant in New Windsor. En daar schreef hij voor zijn gemeente de gezangen van Lyra Fidelium, waarin ook zijn beroemdste gezang, The Church's One Foundation, is opgenomen. Hij stierf op 19 oktober 1900 en het lied is vertaald in het Nederlands als Eén naam is onze hopen. En door wie het vertaald is, dat is helaas niet bekend. We gaan luisteren naar The Church's One Foundation.

Dat was Third Day met Cry Out to Jesus. Dan gaan we naar de agenda. Vanmiddag is er in Zuidwolde, achter het koeienpad, de boerderijcamping, Noldeweg 7 in Linden, een mini-concert van El Yakim. De aanvang is 2:30. In de pauze is er koffie, thee en iets lekkers. En u hoeft niet in de regen te zitten, want er zijn partytenten opgesteld. Dus komt allen, zou ik zo zeggen. Dan is er volgende week zondag 6 september in Hoogveen in de Vredehorst, Zuidwoldegeweg 32, een Praise and Preach met als titel Wees niet bezorgd. Met medewerking van Praise Band Online uit Nieuweroord. En de preach is in handen van dominee Gerard Grit van de Bethelkerk. Aanvang is 7 uur en na afloop is er koffie en thee. Er is geen entree, wel een collecte. Dan gaan we verder met Skillet, met What I Believe.

hoorde Lauren Daigle met Let It Be A Hallelujah. Het uur zit er alweer op. Ik wijs u nog even weer op het mini-concert van El Yakim vanmiddag bij Achter het Koeienpad. En Tony zit alweer klaar voor de streek op zondag. En ik wens u een hele fijne zondag en een hele goede...

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9 uur volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAMP

Dit is DNO. Proef en beleef op 1, 4 of 15 september de sfeer van Drenthe zoals Vincent van Gogh die leerde kennen. Een korte vaarttocht over een historisch stukje Hogeveense vaart. In de vertrekunit van de Drentse Praam wordt een video vertoond waarin Vincent van Gogh aankomt in Hogeveen en kennis maakt met Drenthe. Er wordt koffie met boerenmik geserveerd. Boerenmik aten de veenarbeiders vroeger ook. Bij de plaggenhut ga je van boord en ontmoet u het veenvolk. Vertrek op alle genoemde data om 9:30 of om 13:30 bij de Drentse Praam aan de Terpweg in Hogeveen. Een kaartje kost €19,75. Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen, dat meldt de premier van Noord-Cyprus. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen. Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En tot zover het nieuws. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Online.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, er is niets aan toe te voegen. Goedemiddag en van harte welkom bij Frau und Munter. Jouw mooie zondagmiddag weer met die hits uit de Alpenlanden. Kult, rock, slager, pop. Ja, ik kan een heel rijtje op gaan noemen, maar het komt gewoon allemaal voorbij. Nieuw en oud. En over nieuw gesproken, eens even kijken. Ik heb wat klaargezet. Ik heb wat klaargezet van Kirsten Ott. Ja, die komt met nieuw materiaal. Die is ermee gekomen. Een voorproefje op het nieuwe album. Inmiddels is ze sinds 2016 al mooi succesvol op weg. Zij brak toen door met Die Imre Lach. Misschien kun je dat nog herinneren. Wat een

Het lied Dan bent u met ons is een themalied van Geschrijvers voor Gerechtigheid. Het nummer benadrukt de schoonheid en de kwetsbaarheid van de aarde. En het benadrukt ook dat God altijd met ons is, ondanks de drukte en de onrecht wat we tegenkomen.

komt een dag dat u weer bij ons bent. Dat heeft u beloofd en u doet wat u zegt. Samen zien wij uit naar dat moment, die allermooiste dag. Luister mee naar het prachtige lied, De Allermooiste Dag.

We zijn alweer aan het einde gekomen van de glorieklanken van vanavond. We gaan nog een klein stukje luisteren naar instrumentale muziek van Als een hert dat verlangt naar water. We hopen dat u er weer van heeft genoten. Het team van Glorieklanken bestond vanavond uit Roel Schudde voor de techniek en de telefoon Willemijn Schaafsma. Bedankt beiden. En mijn naam is Annemarie Jonkman. Volgende week zondag hopen we weer bij u terug te zijn. Dezelfde tijd, dezelfde zender om 6:00 bij DNO Media. Na het nieuws van 8:00 gaat Aalt Mossert verder met muzikale ontmoetingen. Dus blijf vooral luisteren.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk en Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden.

0: tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

Zou je nog voor alle luisteraars Psalm 147 willen laten horen en een hartelijk groet van onze luistervriend Klaas. Nou, ik heb een mooie opname opgezocht, Klaas. Samenzang onder leiding van Pieter Heikoop. MUZIEK

Ja, ook een mooi lied van de vrouwen in Katwijk. Heer, u bent mijn leven. We gaan verder op Psalm 119 en daarvan het 53ste vers en die is aangevraagd. En ik heb wel samen met vers 45 en 46. En dan staat bij een verzoek voor Psalm 119 vers 53 voor onze pa en ma die vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Ook altijd gehoord in de kerk. Een hartelijke felicitatie de familie Boerzekool. Aangeboden van de kinderen Hanna, Hilke en Elze. We gaan luisteren naar Psalm 119 en daarvan de versen 45, 46 en 53.

Een prachtige opname van Psalm 119. We gaan verder met een lied, een toekomst vol van hoop, gezongen door Jichtel Jahu uit Barendrecht. Met het lied wil ik een groet doen aan iedereen die komende dinsdag met de zonnebloem mee naar Urk gaat van de Staphorst. Ik mag jullie chauffeur zijn komende dinsdag, dus allen een hartelijke groet en alvast een fijne dinsdag toegewenst.

Zou je voor Alita ook maar het lied Ga met God en hij zal met je zijn willen laten horen, die afgelopen maandag jarig is geweest. Alita, van harte gefeliciteerd van papa en mama, ook van Ferdinand en Diane. Nou, jullie ook een groet de familie en ook Alita, felicitatie vanuit de studio hier. Ik hoop je binnenkort eens een keer weer in de bus te zien, hè. Een groet. En ik heb het lied van Ga met God en hij zal met je zijn vanavond opgezocht van het christelijk Manneke Staphorst.

Ja, daar waren dus de... Oh, zo niet meer. Er waren dus de dames van de Vrouwenzang in Katwijk. Glorie aan God. En voor degenen die dat meezingen willen, dat zal ook dit jaar weer gebeuren. Want de Vrouwenzang die eindigt elk jaar de avond met het lied Glorie aan God. Dat kan dus ook. Ik heb het eerder in het programma ook genoemd. Aaltje Vos die heeft zich weer bereid getoond om te regelen. Om ook vrijdag 2 oktober weer naar de Vrouwenzang te gaan. En alle meiden, vrouwen worden naar hem opgeroepen om gezellig mee te gaan. Vrijdagmiddag dus. En de avond is de zang natuurlijk. Maar vrijdagmiddag gaan we weg. We kunnen een rondje Katwijk maken. Strand op Katwijk. En s'avonds is dus de Vrouwenzang. Mocht u daarvoor zin hebben om mee te zingen die avond, dan kun je het melden bij Aaltje Vos. En mocht u dat nummer zo niet van hebben, dan stuur mij maar een berichtje. Dan komt dat ook altijd goed. Dan stuur ik dat wel door. Verder is ook morgenavond open repetitieavond van het koor Cantilena. Ons gemengde koor is Staphorst. Nogmaals zou ik even oproep doen. 7:15 is een open avond dus. 7:15 is de inloop. En om 8:00 begint de repetitieavond tot 10:00. Ook iedereen daar van harte uitgenodigd. Dames en heren natuurlijk. Komt naar, staat er ook nog bij. 3 concerten. 30 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 20 november in Nieuwleuzen. 11 december in de Levensbron in Roveen. En 18 december aan de in de Lokerk in Apeldoorn. Dus mocht u mee willen zingen, morgenavond aanwezig zijn aan de Ebbingenbovenlaan 41A bij De Rank voor een open repetitieavond van Cantilena. En de mannen van IJsselmuidengraaf was dus, die stuurden me ook hem een berichtje dat ik die hem niet vergeet. Dat is dinsdagavond, ook een open repetitieavond in De Zaaier aan de Dorpsweg 38 in IJsselmuiden. Aanvang is daar ook 8:00, de inloop is vanaf 7:30. Telekoor onder leiding van Freddy Veldkamp. Alle mannen, vooral door de omgeving natuurlijk, van harte uitgenodigd voor het koor van IJsselmuidengraafhorst. Luisteraars, we gaan verder met een mooie opname. Ik heb ze de hele avond nog niet in het programma gehad. De 1600 mannen die zingen in Katwijk. Maar ze gaan voor ons nog zingen op Psalm 42 en 43.

Oh, dat heb ik in de goede opname nog niet bijgezet, maar die kan ik nog niet vinden, denk ik. Dus daar ga ik hem mijn best voor doen. Ik denk, het is nog wel mooi om in psalm 42 en 43 in het programma te hebben van de 1600 mannen in Katwijk. En even kijken hoor. Want er is altijd een... steeds de massale mannenzang. Ik denk het wel, hè.

Ja, luisteraars, met Nooit meer nacht komt er ook zo'n een aan het programma Muzikale Ontmoeting wat betreft deze zondagavond. Ik had nog één verzoek, dat kan ik nog mooi laten horen. Ik was het vergeten, maar er kwamen er wat andere dingen bij tussenkwamen. En er staat bij Goedemorgen Aalt. Ja, zou van een verzoek van gistermorgen zijn of zo. Alsnog een felicitatie voor Gerieke Goossens, die afgelopen maandag jarig is geweest. Gerieke, van harte gefeliciteerd door pa en ma van Lente. En we zouden graag het lied willen aanvragen met het oog op u gericht. Nou, daar gaan we ook zo nog naar luisteren. En jullie ook nog bedankt. Ik had ze gewoon niet meer gezien, maar dat kwam omdat het verhaal van de repetitie en alles erbij onder stond. Dus ik hoop dat het op deze manier ook goed is. De familie van Lente. Ook een hartelijke groet vanuit de studio. En we gaan dus ook nog luisteren naar met het oog op u gericht. Alle luisteraars van harte, bedankt vanavond voor de aandacht natuurlijk. En we hopen nu ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. U kunt natuurlijk nog een uur meeluisteren voor de mensen op 104 per dag na het nieuws. En anders loopt het programma zo door via de 106.6. Ik heb nog mooie liederen klaargezet. Ook Ido en Nina elders, een hartelijke groet hier vanuit de studio. En Ido, ik heb nog wat mooie nummers van Halleluja. En volgens mij stinkt het christelijke mannelijke stappers er ook nog op mee. Dat was van het afscheidsconcert van Willem Hendrik Zwart. Ook een mooie opname van Psalm 25. Maar ook Lichtstad met uw palen, poorten en nog een paar andere nummers van die cd. Hele oude cd is er al. Maar ik had er nog opnames van. Ik denk die ga ik even in het laatste uur plaatsen. Ook voor andere luisteraars. Verder is ook nog mooie liederen in het komende uur. Iedereen een goede gezegende zondagavond verder nog toegewenst. En wij hopen u weer te ontmoeten volgende week zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ook de vrienden bij de Pieter Zand, Dries en Zwaan en de rest van de bekenden door. Ook Jan natuurlijk. En Willem natuurlijk, ik hoop dat u vanavond ook bij bent. En ook Egbert en de verdere familie van jullie. Een groet vanuit de studio. Goede zondagavond gewenst nog verder. En ik hoop jullie morgen vroeg weer te zien. Hè? We gaan dus afsluiten met het prachtige lied Met het oog op u gericht. En daarna geef ik het programma ook over aan de computer. Iedereen van harte bedankt. Een goede zondagavond verder. En tot volgende week zondagavond. Toen zondagmorgen kun je meeluisteren natuurlijk op de 106.6. Of via stream 2 op vanaf 7 tot 9 uur. Bij deze, dus het laatste wat ik gezegd heb. En tot volgende week.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. Bij Dokkum zijn een motorrijder en een lijnbus rond 4 uur vanmiddag op elkaar gebotst. De motorrijder overleed ter plaatse. De bus belandde in een rivier en de chauffeur raakte licht gewond. Omdat onduidelijk is of dat er passagiers aan boord waren, zoeken duikers in het water. De oorzaak wordt door de politie onderzocht. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontario meer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden.

0: verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: 101.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. En tot zover het nieuws. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.